Maar laat van heil te zien. Door hem een weile lang op gewacht. En wat hem gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe voes gelijk dat je bezig zit. Weile zijn vier op heil.

Hallo, allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Ah, wel, zal eens vertellen over dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was deze zo'n dikke... Sporen!

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Was toen even er al te zomer?
4: Van touch. Werken we was meiden tot zomer, van Touch en mijn nichter en Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog, maar doorkomen deer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist het spoort af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Nasca do ten tok set pakta da rekava sulfa baka pistoli smeyke
1: de spar in winik alle dogen hoepen behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de moment van het jaar, de tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die voorbistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat de? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monie, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En als er

0: Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Amplifon te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van en gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehad echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volvan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kut.

0: Batatsch, echt om alles naked scotch. Ondendogelijkse sledelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

Hier. De Kaaije is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de Van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaije is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: schotten na kop. Als je wil feesten, komt hij morra pejali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat te horen is? Daarom zal Stiekem Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Draadagen feest in stad.

0: Voor alle afstraak, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Om miljarder kan precis nog hoestingen en pilsken.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, die zijn dozen, daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersken?
1: Allee, rap, nog één tijd.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

De kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Met Klaasje Midden van Nienhof. Het is alles over Oebel. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee luisteren ze naar een kw.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Rond

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergske met de toeren. En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Allo door.

Dottenband vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken. Am

0: dat toch? Mevrouw het nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dingen niet. Volle smeerlap.

0: kies. Voor de kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klaasjes met de vanille op. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het geek aan gezegd. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het geek aan gezegd.
1: Het is na 40 uur

0: NKW.
1: This is Kempskin Onzin.

0: satt. Och han tanns den baban i stvitsjek jurieren burger.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veun. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Nans. Ten zat.

0: Voor alle aanstraak, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbijske matten toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog een gisbij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat op toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondenkoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: van anemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
0: Waar?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurd hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden collieren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Baanplafond. En je hebt nou

0: is Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volleval, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plosjes boeien op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
0: Nee, het zijn fritten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulen ons cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mail en beut de Innoviter op ziek naar had in de werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

dat er hier jongeren zijn. En wat we weten wel erop, ze moet goed voor de maaltijd aanvoeren. Of jongen, we zijn

0: luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden de colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zo om ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boeve Kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Een balkje zoet tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Als dat bleef.
0: Frites.
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeter aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Met Bas en Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

0: van anemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen neuk toe op eken.
0: Ja, maar ja. Dan moet je dan niet eens iets doen. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Oh, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die met de kamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: pegen hij is er eens. Moet jij niet eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Maar jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar mijn akkement. Lekker als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Niet ik, Walker. Ah, je wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. We hebben biesjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Dat is boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet uit tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze er gaan komen met dat tussenbal.
0: Joke, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh,

0: is Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras, alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britesfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeter aan.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Brites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier Nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Hosta, hosta, hens door. De voltuipers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

0: Well, de Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet Museum van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevere is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevere als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Laat van al te zien. Door hebben we al lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe voes gelijk dat je bezig zit. We zijn vier op aarde.

eens al een moel. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat kier dat kiek me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Ворон! Бош!
1: Данс! Op XTC, Witkap en een lijntje C.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smijres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist sport af, alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt.

0: Pistolees met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: dat is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 3.

0: 3 uur platte rest, zijn we weer op boon. En zit nou maar gerust, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

manier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeien.

Holland, Baienpolé en Lierbeek. Daar ga je zeker en vast aan goesten van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als ik niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, Holland!

0: zitten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

uitgingen kostte een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: familie in de Achtergalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier in de Achtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: dag doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Schijt namig!
1: Ik, van mijn witkapoen.

0: viel Luken hat durch mein Blusen.
1: Komm da hier, da kann tegen meine Gelee weg.
0: Oi, als u moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verre kijkers.
1: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
0: ik? Ik ken maar dat toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
1: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
0: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Dans, Mariekes, op alle plus, stokken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien, 1, 2, 3.

0: kunterf niet.
1: Gegooid op de lampen, kijk niet ooit aan zeker.
0: En toch niet afhalen, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zegt.

0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik je wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Tsss.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet met de Van Inhof, het is alle door van Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: Zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menenkaas.

0: Voor alle strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhoes op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de die van ons? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Muitje gehoor van harte naar. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop oort, we honden van deer. En als de kat van oors is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zorg dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed.
2: Jochie, ben gereed.
1: Zijn gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: miljard is hier eentje in dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsje oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan ik.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Hoi.
1: Hey, wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je man dan niet gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet dan een roos zien aan een boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn goed, zijn toffe jongens. Hè.
2: Goed, jongen, ga lachen.
1: Laat ons verwinnen op onze
2: boertos, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter het woordje, jongen.
1: Kijk
2: lachen,
1: om.
2: Lachen, hey. Lachen. Ja, ja. Zijn vingeren kan wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boertos, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn amuren in die binnen, zeg. Allee, waar je dat maar aan stoppen, hoor. Ja? En dan al, je weet niet, jongens. Met wat toosje dat je dat hoor, zei ze. Ja, dat zou wel zijn. De skippers en kleuten, ja. En boy.
1: Hey, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
2: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
1: Nee, hey, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan een keer hier op dat vier zangen.
1: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Ga dan nog op één vlees. Als ik een roosje
1: moet... Die al lagen stinken,
2: ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoer,
1: dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
2: Dat is een roosje, mannen, jongen.
1: Jongen, hey.
2: Schrik hem uit niet, maar kom.
1: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
2: Ja, maar ja, jongens.

0: Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé!
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanom de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Vanino. Zij duil maar neer, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Vier gerechts zit erop. Even talen wat gesmop. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

Maurice. Wel, de Gaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alles over Oebe. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. De Gaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massagebaat.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons schoonien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

Come on, dance my mom, come on.

Bozsérdal live, ezt magyar mondom.

0: de sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: geschreven. Met Raman, dat is uw rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken en de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bart op mijn tan. Martijn ineens. Voert!

knotten bij aan het vrieten. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren naar haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van me. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Den tijdje zorg nou dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet met me.
1: Ieder kostuum

0: hier. Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle door van Oepen. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is nou 40 uur

0: NKV.
1: Deze is Kemsken Onzin.

0: Hans de Balleman is Twitchig Jurierenburger Bonstel!
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veuren. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans, ten zat.

0: Mai, ça va quoi, ça va.
1: Oh, c'est ce moment.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Grote 2018 Stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al.

Want Baai en Polé in Lierbeek voor je zeker en vast agoestenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baai en Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baai en Polé.

0: في
1: Radio met een hoekaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar een kaffee.

0: Peste carnavalisten! Zie mij hier naast kom. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bos op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zit een carnavalgroep, hier vindt het hier, maar deze jaar feesten.

het jobpad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Nienhoven. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: telefoon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: willen hier nachtergalen, plassen tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij jullie hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Pieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: dit is
1: Boelbekassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
0: Ah ja, en welke een dat hè?
1: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlees, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje nog in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plosjes boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken.

Bayern Polé in Lierbeek voor je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: van anemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen neuk toe, door peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet je niet eens iets doen. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Oh, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die met de kamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een balling ken. Ik pak geen met de kamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: pegen is er is. Moet je enig eens hier lopen? Hij wil je zeker niet vanaf geroken.
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, doe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar mijn kamen. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt het wel, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachteltje, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè, ja. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kamunt nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenballen.
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Ze gaan komen met tussenballen.
0: Joke, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, las een tal van mijn grattekoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Hosta, hosta, hens door. Double tuipers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

0: Well, the Closet is ruined. The beste café van heel stad. Met Closet Mr. Van Inhoff. Het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zetten. De Closet is ruined. De beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zetten.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Maar laat van Aijl te zien. Door hem een wijle lang op gewacht. En wat hem gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Wijlen zijn vier op Aijl.

Hallo, allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat kier dat ik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en de DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was deze zo'n dikke

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist? Ja, echt gemist.

0: Ayahuasca tot en toch zet, pak dat de rekken wat zelf van bakken pistolees mee u.
1: De spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, Imorien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Kaiser is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Tot eens met u, hè.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
3: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Zeg, wanneer om in een keer een graalijk visje en bal van hij?
5: Wacht dan tijd maar af. Als een wijl in hangt schieten,
6: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoor je op tofels toe?

0: Hoi.
1: Hey. Wat hebben we niet nodig, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met je binnenkomen.
1: Dat zie je de moskee, zeker?
2: Maar hey, die mannen zitten niet op een blote voet, zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet dan dat een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met je hat naar roos.
1: Hey, hey. We gaan doen. Oh, pas op, want dan is het zie. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn goed. Zijn toffe jongens, hè.
2: Goed, jongen. Ga lachen.
1: Laat ons verwinnen. Laat
2: ons verwinnen, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter de woordje shoppen.
1: Kijk,
2: lachen. Lachen. Lachen. Ja, ja. Zijn vinger ik wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boodje, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè?
1: Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg.
0: Allee, waar je dat maar stop kunnen, man?
1: Ja? En dan al weet je, jongens, met mijn toosje dat je een hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuter, ja? En boy.
2: Hey, wat is dat hier? Dat gaan we niet op de markt zeggen.
3: En dan kijk je maar neugen naar hoeveel getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan niet eens hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ga dan nog op één vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen. Hey, echt een hoerlijk.
2: Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Een roosje, man, jongen. Hey,
2: jongen, jongen. Hey,
3: schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Ik mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nog

0: Valde.
1: A. O Stefani.
0: A. O Zeveske Prins.
1: A Jut. Dat is een vriezer. Op mijn wagen. Van de Giel, man, midden fix.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Brit is.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Brit is.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Brit is.
1: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: 4 uur platte rest, zijn we weer op woon. En zijn nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je in mijn niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Mijn hier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeien.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: te die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Erich Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geurd hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

Vroeger alle wijnlodgingen kosten hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop. Ele Kop.

0: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelieren achterhalen. Plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelieren achterhalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

snottenbellend vriend. En tussen haar twee vingers trekte ze een roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: toch? Mof rolt het nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap. Wah.

0: Dat kost hem dat ik hier nou afgeef, dat is van ma. Maar nou gof het naar een ander en dat is iets ka. Dunt dat je zorg nou dat ik hier moet loten gewoon. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kost twee manier zijn eigen betekenis.

0: hier. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Inhof. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.
1: Het is na 40 jaar

0: zat. Want Hans de Balleman is tweetje Gjoer Ehrenburger van Staal.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, Almo, Leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plasch naar Almo in Aalanden, te samen voor de Hans. Ten zat nog in.

0: mai, tava kaasaan.
1: Oh,

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de die van ons? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: is het de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

2018 Stelfeer.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel.

0: Você é o Zuné?
1: Oh, news on me. La la la la la la la la la la.
2: Rustig, ik wil hier ook nog een helft. Ik ben al die beu, al taal in mijn kot. Mijn carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik een zot.
1: Och jong, trek dan.

0: doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik, van mijn witkappen.

0: en ze kunnen verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me blozen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: En je na tijd voor ma, want na is het ozen toer.
1: Nee, ik kan terf niet.
0: Je gooit je op de labbe, kak niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je goesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inop. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat ik het giga ga zeggen.

0: zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Tchek e o orfanato nós. Olha que era ver no da sencha va carnaval. Drado o na knop de vlicht, ve de realitats. We trekken er op oots, we honder van deers, en als de kat van oos is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar, per

0: jaar. Het is hier een tussen de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: ijske matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Allo.

Want Bayern Pollet in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Pollet, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Pollet, Pollet!

0: Peste karnavalisten! Zie mij hier naast kom. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoen zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier zit het plezier, maar deze jaar feest.

0: Hert voor carnaval.
1: Van gemeenteraadslid en provincieraadslid kan je niet leven. Dus ik ben op zoek naar een job.

Jobpad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kostvrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

0: wil hier nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Mieke van Eno. Zet je maar neer, want walen zijn hier mee. Vier en gros. Stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Wat
0: de wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

Well, the Closet is ruined. The best cafe for your stuff. But Closet Music van hier op, het is alle door een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zetten. De Closet is ruined. De beste cafe van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zetten.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen? Of hij het goed te maken met de divan oos? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons koning of zijn stad, om de beurden van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

zondagmijrend over 9. Wekker om Jip van Erteloot. De hele touch op zitten kassen. Hij weet je ook hoe

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn mailen beut de Innoviter op ziek naar had in de werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip balaaf!

0: Gent, Baenpolé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baenpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baenpolé, olé!
1: Voor de mogelijkheid aanvullen.

zeggen dat er hier Jona onder zijn. En wat we weten van anderen, ze moet goed voor de altijd aanvoeren. Of jongen, we zijn ook voor de pensioen, want daar